0: de 8 maanden loonbrokken, zelve zoveel aan brood uitgeven en te eten te geven? En hij zei toen aan, hoeveel stekje brood heb je? God checkt hem al. En ze gingen en vongen uit en zeden, 5 en 2 vers. Dan beval Jezus aan, dat zij zich alle in groepen op dat kleine gras dool zaten zullen. Zo zaten zij zich dool in groepen van 150. Hij neemt de 5 brood en de 2 vers, en checkt nop naar de hemel en dankt of hij een broek dat brood. Dan geef hij de gingen dat, dat zij de mensen dat geven. Hij verdeelt de 2 vers ook mank aan alle. Zij eten alle en worden zout. Dan lozen de jingen nog 12 jaar vol bietetjes brood en vers taub. En je jeten houden door ongeveer 5000 man. Doorop schekt Jezus zijn jingen voets aan de lamp te stien en verop even de licht naar Bethsaida te voeren, während hij van valt afscheid neemt. Als die eerst wach waren, ging hij aan de boy beden. Als dat ovend wordt, wie de lam midden op dem zij en hij wie alleen op hem land. En hij zag dat de jingen zich bij Roodland kweelden, wil zij den wind van veren houden. Je en morgen kwam Jezus op een boot aan op tuje gonen. Als hij bij aan voorbij gonen wil, zagen zij hem op een boot aan gonen, dachten zij hij wie een geest, en vervierden zich zo, dat zij uit angst aanvangen te schreeuwen. Hij obereed te aan en zei, zij zullen mooie troost zennen. Dat zie ik, vergt u nicht. Dan steeg hij bij aan en de lam nen en de wind leed zich. Zij wisten bloos nicht wat zij denken zullen. Wil zij dat nog niet verstonen kunnen, wo Jezus dat met dat broodje donen had, waren ihre harten nog versloten. Als zij in Genezaret aankwamen, ankerden zij zich door vast. En zo bald als zij uit de lam stegen, kenden de mensen Jezus en randen in de ganse omgeend en droegen de kranken op ihre madrassen naar Jezus, wo immer ze hierden, dat hij weer. En wo immer hij in de steden, in Darpa oder op een land kwam, leden ze de kranke op een marktplaats en prachaden aan, dat hij aan bloos zou loten den zoom aan zijn kleider aanscheren, en alle die hem aanscheerden, worden gezond.
1: Kapitel 7. Dan kwamen de Pharisäer en einige van de Schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren, en sammelden zich om hem. Ze zagen dat einige van zijn jingen met arene hang dat brood eiten, dat meint ze hadden zich niet de hang gewaschen. De Pharisäer en überhaupt de Juden eten nicht anders, als ich nur ihre Ältesten, ihre Verschriften, die hängt zu waschen. Und wenn sie vom Marktplatz kommen, eten sie nicht, ohne sich erst zu waschen. So holen sie sich an viel andere Verschriften, sondern aus Koffels, Kornen und Gefäßen von Kappa waschen. Dann fragen die Pharisäer und Schriftgelehrte Jesus, warum holen die Jünger sich nicht an unsere Ältesten, ihre Verschriften, und eten dort Brot, ohne sich die hängt zu waschen? Hij zegt aan, je Hechler, de profeet Jesaja heeft van jun ganz reich verruid gezegd, zoals geschreven staat. Dit valt eert mij met de lippen, zegt God, aber am hart zijn ze wiet af van mij. Zij deinen mij vergeefs, wil zij leren zes nuscht als menschenverschriften. Je hebben God zijn geboten verloten, om verschriften van menschen te holen, zo wat als koffels en kornen uitwaschen en nog veel het meer bezied. En wieder zegt Jesus, Sei er fein, hab je Gott seine Geboten abgehoben, um jene Verschriften te holen. Moses seht, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, en, wer Vater oder Mutter fliegt, soll dort gemocht worden. Je oberlehren, einer konnte Vater oder Mutter sein, de Help, de je von mir hoden haben konnt, es Korban. Korban meint, dort es Gott gejeft. Dann lot je einem nuscht für seinen Vater oder seine Mutter daunen, En zo mag je God zijn woord tenust, durch de verschriften, die je opgestald haben. En zo mag je dat met vele dingen. Jezus roept dat volk waar aan uw zitten zet, horchte mal alle no mij en verstoot dit. Du es nuscht, wat einen mens verareinigt, dat van buiten en am nent kämt, ein mens wat durch dat arein, wat uit am rüt kämt. Wer uhrenhaft om hieren, dem lot hieren. Als hij de menschen verleidt en treg am huis ging, vroegen ze ne jinge am, wat dat gelijknis bedient. Hij vroeg aan of ze ook nog zo stamp waren. Ken je dat niet zijn, dat een mens nuscht verarengen kan, dat van buiten en am nent kämt, dat je het am nicht am hart nen, ober en de morg, en dan uit dem Körper rüt. Daarmee zegt Jezus dat al het eten rein weer. Hij zegt nog wieder, wat uit een mens rüt kämt, mag am arein. Wils van binnen uit een mens zijn hart komen schlechte gedanken, huurarie, steelsucht, mord, Erhebruch, Jietz, Schleichtsinnen, Schofterie, Lost, Aufgunst, Lastren,

Colandista en een jengeramen zacht novem am aan de hand te leiden. Als de gavanier zag wat je waarden via, geluift hij en wondert zich over den haren zine lia. En Paphos steeg Paulus met zine gezelschaft en een schep en zeilden even op Perge in Pamphylien. Door verleidt Johannes aan en ging terug naar Jeruzalem. Als zij van Perge wieder reisden, kwamen zij naar Antiochia en Pisidien en gingen om Sabbat en de Juden schonen en zaden zich dol. Als eerst dat je zaad en de profeten wie geleest worden, leiden de leiders van de schol aan zaaien. Blijven breider, wann je een ermutigend woord voor dat volk hebben, dan red nu. Dan stond Paulus op, diet aan met de hand, dat hij reden wil en zeed. Mannen van Israël, die je God verchten, horchte mal her. Dit volk Israël, ihr Gott, wil zich onze voders en muk een grote volk van aan, als zij als vreemde in Egypten woonden. En hij bracht dan door met een abgehovenen oren ruit. En dan had hij in de wildnis 40 jaar geduld met aan. En als hij in Kanaan 7 velden uitgeroot had, verdeelt hij er land mank aan. En dan geef hij aan 450 jaar rechter, wat de profeet Samuel kwam. Dan nachher vroegen ze God om een kennig, en God geef aan Saul, Kish zijn zoon, een man van Benjamin zijn stam, 40 jaar er kennig te zijn. Als hij Saul waargenomen had, moet hij aan David om kennig, den hij dat zeichnis geven ziet. Ik heb aan David, Isaïe zijn zoon, een man om mijn harten gevangen, die alles tonen wordt wat ik hebben wil. Van dessen man heeft God, zoals hij versproken had, Israël een heiland, Jezus, komen doten. Eer Jezus kwam, predigt Johannes tot het ganse volk Israël, dat ze omkeren zullen en zich duipen loten. Als Johannes zijn werk verrichten deed, vroeg hij de mensen, wer zij dachten dat hij wier. Hij zeed, ik zie niet die, voor den die mij houden. Nee, no mi kämt einer, den ich dort nicht wird sie, dort ich am de Schau obleis. Mana en Breider, Kenya von Abraham seine Familie, en de Mann jünt, de Gott verchten, jünt es de tradende Wut geschickt worden. Ober de Menschen in Jerusalem en de Boverste im Volk, wüssten nicht, wer Jesus wir, en verstanden noch nicht, wo dann alle Sabbat uit de Propheten vergelest ward. En doch haben sie dadurch, dort sie Jesus verurteilten, gedonen, wat de Propheten gesagt hadden. En wann sie auch keine Ursache fangen, am dem Dau te verurteilen, do wir ihn frugen sie Pilatus doch am Dau te maken. En als sie alles gedonen hadden, wat de Schrift von am seht, nehmen sie am vom Kriez rauf en leden am an ein Graf. Aber Gott haft am vom Dau abgewagt. Die wat mit am von Galiläa nu Jerusalem kämen, haben am dann viele dort geseinen in der Jeven ans Volk nu Zeichnis von am. En wie bringen jüt nu de Gaude Norecht? Wat Gott unser Verälderen versproken hat, haft hij nu aan ons, ere Kenja, je donen doordeg dat hij Jezus van dood opwoek, zoals am tweede psalm geschreven staat. Du best mijn zoon, ik zie vandaag dien vader geworden. En dat hij am van dood opgewaakt haft, om am niemelsloten in de grond te gonen, haft hij in deze wereld gezegd. Ik word die zeker die heilige zenungen geven, die ik David versproken heb. Door wie hij zegt hij nog op een andere steed, du wirst dienen heilige niet verkomen loten. Als David in seine Tiet gedonen had, wat God verlangt, starf hij en werd doorbegroofd, wo seine Vorderschlagen in zijn Körper verkeim am Graf. Aber dit passiert nicht an dem, den God abwürg. Door wein, leive Breider, zal je weiten, dat jünt euch dessen Mann de Sündenvergebung gepredigt wordt. En wer immer durchläuft, kon euch am van all dat gerecht vordicht worden, wovon hij euch Moses in Gesatz nicht kon gerecht vordicht worden. Seid jünt fair, dat jünt dort nicht trafen wordt, wat de profeten gesagt haben. Nu kijkt de mal je später, wundert jünten kommt am, wils ek wo an jünetiet wat daunen, wat je niemals geleven worden, wann jünt dort ook nog weer vertalen wordt. Als Paulus en Barnabas de Schul verleiten, frugen de menschen an, nächsten Sabbat terug te komen en waar dort wordt te predigen. Als de Versammlung ewa wir, gingen veel Juden en andere Gotteswerche met Juden met Paulus en Barnabas met. De reden danach wieder te an, en spruken aan Moto en God zijn niet genoeg te blijven. Om nächsten Sabbat kei meest de ganse stad taub, dat Gottes woord te heren. Als bij de Juden al dat volk zagen, wären zij afgenstig. Zij zaden zich Paulus zijn reden jeen aan, en lasterden Eva dat, wat hij zeed. Dan werden Paulus en Barnabas broven zeden. Jünt muss dat Gottes woord dat eerste gezegd worden, aber wenn sie dat nicht annehmen, en jünt selbst nicht wird achten, dat ewige Leben te haben, dann go wie nur den Nichtjuden. Wil so haft de Herrn's dort befohlen.
Ich habe die Angestalt ein Licht für die Nichtjuden zu sein,

wordt die heilja, die van die zal je boeren worden, Gottes zijn genaamd worden. En kijk mal, diene nicht, Elisabeth, draagt nu en ere oude deur ook een kind, van die door gezegd wordt, dat ze niet kon kinderen hebben. Die is nu in de zesde maand. Dan voor God is nischt onmeerlijk. Marie zegt, ik stoot in haren te diensten. Laat haar met mij doen wat hij wil. Dan verleidt die engel haar. Dan moet Marie zich rijden en spoot zich dat ze naar een stad en een boy in Judea kwam, waar ze bij Zacharias in huis en een jink en Elisabeth begreist. Als Elisabeth den groß van Marie hield, sprong dat kind in mutterlief, en de Heilige Geist kwam over Elisabeth. En zij schrie, je zegend best du onder de vrouwen, en je zegend is dat kind, dat van die wordt geboren worden. Maar waarom heb ik dat verrecht dat mijn haar zijn mutter naar mij komen zal? Dan ze bold aus mijn oren, dienen grossheden, sprong mij dat kind en mutterlief met vreden. Je zegend is zij, die dat je leeft, dat het zo raam komen wordt als de haar te eer gezegd houdt. En Marie zegt, mijn ziel looft in haren, en mijn geest freit zich aan God, mijn heiland. Hij heeft mij zijn geringe dienstmerken niet vergeten, en van nu aan worden alle geschlachten zeigen, dat ik gezegend zie. De Almacht, ja, heeft grote dingen aan mij gedaan, en zijn nomen is heilig. Zijn erbormen wordt immer even die blijven die aan verrichten. Hij heeft met zijn oren gewaltige dingen gedaan, en die in het elend gezet, die in zich stolt zijn. Hij heeft harscher van troon gestaat, en die te eren gebracht die leerstonen. Hij heeft de hongerige goden toekomen laten, op de rikken met laadje heng waar geschikt. Hij had zijn knecht Israël, en heeft niet vergeten zich op Emma en eeuwig even opbrommen en zijn nokomen te erbormen, zoals hij te onze vaders gezegd heeft. Marie bleef bij Elisabeth ongeveer 3 maanden en ging dan weer naar huis. Als de tijd kwam dat Elisabeth een kind hebben zal, bracht zij een zoon ter wereld. Ere nobers en ere vriendschap hielden dat de haar er grote nood bewezen had en vrijde zich met haar. Om 8e dag kwamen zij dat kind te besnijden en wilden hem naar zijn vader Zacharias vernemen. Dan vermuilt zijn moeder zich en zegt, nee, die zal je houden heten. Ze zeiden toe eer, du is je en dien vriendschap keiner die die nomen haft. Dan mogen zij zijn vader tekens ver om uit te vingen waar hij die nanen wil. Hij vordert zich wat om schrijven en schrijft, zij nomen is je houden. En ze wundert zich waarom. Dan ging hem plötzlich dat muil op en zijn tong weer los en hij kon reden en loof God. Dan kwam de furcht over allem die door Aram woonden. En alles wat er weer gezegd worden, kregen zij in de Judäische Borgländer te hören. En alle die dort hierden, lieten zich daar te horten gonen en zeiden, wat wordt dit fijn kind zijn? Dan God zijn hand weer bestemd over hem. Dan kwam de Heilige Geist over zijn vader Zacharias. Dan zei die am profetischen zijn zo. Je zegend is Israël er God en haar, dan hij heeft zijn volk Israël bezocht en geraad. Hij heeft ons uit zijn knecht doof zijn huis met een gewaltigen heiland verzorgd. Zoals hij ons uit alle tijden her, der ik zijn heilige profeten had zaaien laten. Dat wie van onze vriend en al die ons huizen zullen geraad worden, om de genood aan ons te bewijzen die hij onze vaders versproken had, en zijn bond niet vergeten wordt. En dat hij onze vervoerder Abraham en daarop geschworen houdt, dat hij zijn verspreken houden wordt en ons van onze vriend raden, dat we arm ohnen vorig, zolang als we leven, en heiligheid en gerechtigheid deining kennen. En du, kind, wordt in allerhechsten zijn profeet genaamd worden. En du wordt in haren voorabgonen, om den waagrij te mogen. Du wordt in Dien volk zijn, dat ze doorgekennen geraad worden, wan aan die zinden vergeeft worden. Der God zijn leeftolie der bormen, wordt de morgens zon van hemel even ons opgonen,